Ook vrij voor de ziekenhuis met deze nieuwe middag, maar. Nieuwe middag, maar. Moest wachten. Ik ga het steeds niet opzetten. Ik ga het steeds niet opzetten.